0: getekend met bedrijven van Wolters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaken. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor BTW is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Kremlin-gezinde communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmer vliegramp van 1992 herdacht. Bij de vliegtuigcrash kwamen 43 mensen om. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 wordt nog langzaam gereden vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, over 12 kilometer tussen Stoe en Hoevelaak. Het rijdt wel door, want de vertraging is een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratis.

0: Yale University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt plaatselijk dichte mist voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met al heel wat dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. 9 met 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Nijkerk. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijvelp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren voelt het fris aan en er kan hier en daar mist ontstaan. Automobilisten kunnen daar hinder van ondervinden tijdens de ochtendspits. De mist lost wel vrij snel op en er komen zonnige perioden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Wadden waait het iets harder, matig tot vrij krachtig. Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Veel oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, nu 12 kilometer. De extra reistijd is daar zo'n 3 kwartier. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Harderwijk 4 met daar ruim 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer en je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep...

0: president Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip is het druk op de weg. De dagelijkse files zijn behoorlijk lang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ramstein. Langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Er staan nog wel een paar wat langere dagelijkse files. En er zijn wat bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nu 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 9 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Wezep en de afrit Epe, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog extra vertraging. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 16 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met 1/2 uur vertraging. A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijveld Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren voelt het fris aan en er kan hier en daar mist ontstaan. Automobilisten kunnen daar hinder van ondervinden tijdens de ochtendspits. De mist lost wel vrij snel op en er komen zonnige perioden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Wadden waait het iets harder, matig tot vrij krachtig. Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype, met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar op sommige wegen gaat dat nog moeizaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer met daar 3 kwartier op onthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 14 kilometer file met een half uur op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Ziggo Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost moeizaam op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 13 met daar 20 minuten op onthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file met daar een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten. Dit is

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdriet.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat die campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radio nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Subway.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: Connect.
1: Dit is Connect.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal. Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief Online Kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 6 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijvelp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 4 kilometer. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website. OCDePelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerrijvelp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. Temperaturen tussen 20 en 22 graden. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgen vrij zonnig en erg zacht met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een warmer weertype, met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen dan ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee, omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland is de avondspits al goed op gang gekomen. Er staan een aantal files met zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Kootwijk 12 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer vrij. En de A50 valt op Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is druk begonnen in Gelderland, met in totaal ruim 80 kilometer file. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud daar nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus knoopt het Oude Rijn en af het Geldermals 18 kilometer met een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Apeldoorn, voor af het Hoenderlo 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. En verder valt nog op de A325 Nijmegen richting knoopt het Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort staat 8 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee, omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Gelderland hartstikke druk met ruim 100 km file op dit moment. De meeste vertraging zien we daar op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar bijna 20 minuten extra reistijd. A28 Utrecht Zwolle. Voor Amersfoort Valthorst een kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 11 km file met bijna 25 minuten oponthoud. En tenslotte is het opvallend druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Huissen 3 km file. Met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.

0: love you, baby.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schin op Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. Temperaturen tussen 20 en 22 graden. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgen vrij zonnig en erg zacht met middagtemperaturen tot 22 graden... en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een warmer weertype... met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe... en in de middag vallen dan ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk deze avondspits in Gelderland. Bijna 140 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor B 17 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens. Voor 7 ook nog eens 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Heteren en Ravenstein bijna 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Er is daar een ongeluk gebeurd tussen Elst en Huissen. De linkerrijstrook is dicht. En zoals gezegd, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De maandagavondspits verloopt in Gelderland hartstikke druk met zo'n 120 kilometer file in totaal nog altijd. Opvallende files staan op de A12 om te beginnen Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein ook 20 minuten vertraging. Een kwartier oponthoud heb je op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek voor Vreeshaven. En er staat daar 11 kilometer file. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor Knoopend Bankhoef 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog zo'n 45 kilometer file in Gelderland. Dus de meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor 7 na nog kwartier vertraging met een kleine 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost. Dus knooppunt Grijshoord en Renkum 10 minuten oponthoud. En veel vertraging nog wel op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er staat namelijk een bus met pech tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Hier is de rechterrijstrook voor afgesloten en de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd twee Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost in Gelderland. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat een bus met pech. Hier is de rechterreis ook dicht, de vertraging bijna 3 kwartier. Omrijden kan eventueel via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
4: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
1: Denise van Debbie Harry. En die zal onderhand wel 80 zijn, denk ik. En dat brengt ons op onze gast van vandaag. Theo Struik, alias zanger Physical Theo. En we gaan het hebben onder andere over zijn nieuwe nummer... Ouderen zijn niet oud. In dit geval gespeld met een T. De tweede gast in het eerste uur, dat is Wim Verbiezen. Hij vertelt over de activiteiten van het toeristisch informatiepunt... het Gelders Eiland deze herfst. Maar helaas vertelt hij ook iets over een activiteit die niet is doorgegaan. Maar daarover zo dadelijk meer. In het tweede uur kunt u Tristan Scholte horen... die in gesprek is met Orlando Maaike Gouwenberg... over het slotevenement van Sonsbeek 26 in Arnhem. Een korte impressie van het gesprek... dat ik met Loek Jansen vorige week had over de kinderboekenweek... een stukje cabaret en de infotheek. De pennenstreek, die is vandaag van Trudy. Dus ik stel voor dat we snel gaan beginnen... want we hebben een hele hoop te bespreken. Hier is de tegenwoordige tijd, Pommelien Thijs.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is Theo Struik deze week, alias zanger Physical Theo. En dus niet Mental Theo, voor de duidelijkheid. Physical Theo. Meneer Struik, van harte welkom in onze uitzending.
2: Ja,
1: we gaan het hebben over uw zangcarrière, maar we gaan...

0: U bent 80 jaar. Dat mag ik wel zeggen, want dat komt verder ook in deze uitzending nog goed van pas. Dat we weten hoe oud u bent. Maar nog wel heel erg fit. En hoe is dat gelukt om zo fit te blijven?
1: Ja, gewoon door continu in beweging te blijven. Mijn hele leven. Er zijn er jaren tussenuit geweest. Ik ben altijd in beweging gebleven. Middels diverse takken van sport die ik heb beoefend.
0: En dat zijn welke?
1: Ik ben begonnen met voetballen. Toen ben ik gaan hardlopen. Toen heb ik ook nog wat vechtsporten gedaan. Judo, Kyokushinkai, karate. En nou ja, ook veel. Ik heb ook nog gewandeld. En dat doe ik nog wel steeds, maar niet zo frequent meer. En vooral de laatste jaren veel op de mountainbike. En ik doe toch al 50 jaar onafgebroken aan krachttraining.
0: Krachttraining. Ja. Dus dat verdient zichzelf ook wel terug.
1: Ja, toen ik daarmee begon in 1977, nou, dan was dat heel apart. Dat je in zo'n ruimte ging waar losse gewichten allemaal lagen. En een paar bankjes stonden. En je werd zelfs een beetje met een beetje vreemd ogen aangekeken. Want ja, krachttraining. Nou, ik zou bijna zeggen, krachttraining wordt het Nederlandse woord van het jaar. Want je hoort tegenwoordig niet anders meer als krachttraining en de positieve voordelen daarvan.
0: Ja, veel mensen gaan naar de gym natuurlijk, hè, om juist die kracht, die spieren te trainen.
1: Dat heeft vanaf die eind jaren 70 enorme ontwikkeling meegemaakt. Dat heb ik natuurlijk van nabij gevolgd. En natuurlijk zelf ervaren. Maar dat heeft een enorme vlucht genomen. Je zag toen de tijd in de eerste sportscentra, fitnesscentra, zag je vooral mannen. En nou zie je ook heel veel vrouwen, zie je. Ja, hele families gaan naar prachtig goed hier, de fitnesscentra.
0: Nou ja, en bent u qua gezondheid ook veel bezig met gezond eten, onder andere?
1: Ja, dat hoort erbij. Ja, het is mijn leven is één gezonde leefstijl. Een eenschakeling van wat er allemaal voor. Wat je daarvoor moet doen en wat je daarvoor moet laten. En dat is nooit een probleem geweest. Maar dat komt ook omdat ik altijd een doel voor ogen heb gehad. En je ervaart gewoon wat dat voor je, wat het inspanning, wat bewegen voor je betekende, wat je daarvoor terugkrijgt. Ja, dat zeg ik vaak genoeg. Dat is niet in geld uit te drukken.
0: Nee, nou, professor Scherder zou tevreden met u zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het nut van bewegen. Het is natuurlijk voor de goede orde niet altijd mogelijk dat als je maar goed beweegt en gezond eet, dat je gezond blijft. Het is natuurlijk ook een kwestie van genen en pech of geluk
1: zeker,
0: hebben. Maar
1: zeker.
0: Dit deel kun je er zelf aan doen.
1: Ja, ik heb altijd heel veel in gezondheid geïnvesteerd. En dat is niet altijd de makkelijke weg. Maar het is niet zo dat ik met tegenzin altijd sport beoefende. Ik heb een energiebron in mij zitten. Ik zeg al, als ik een paar dagen niet beweeg of niet actief ben, dan begint het bij mij te borrelen. Ik moet dat, die energie dan, die moet eruit. Mm-hmm. En dat, en als je dat op een sportieve manier kan doen, dan is dat heerlijk. En soms is dat in trainingsruimte. Maar ik zit ook heel graag op de mountainbike. Ga de natuur in.
0: Oh, lekker buiten. Ja.
1: Heerlijk. Ja, weer of geen weer. Dus, en dan heb je na inspanning krijg je dan ook ontspanning.
0: Mm-hmm. De stap van Theo Struik naar Physical Theo is dus niet zo heel groot. Hè?
1: Nee.
0: En hoe is zo die naam gekomen en ook alles wat daarmee te maken heeft?
1: Nou ja, zoals ik net al aangaf, mijn hele leven is sport. En ik denk dat de naam Physical Theo, dat de lading wel dekt. Dat ik daar rustig dat ik daarvoor sta. Ik zeg al, mijn leven is sport.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben mijn hele leven ook fysiek bezig geweest. En toen kwam dat zo naar boven. Ik denk, nou, misschien is dat wel een leuke naam. Physical Theo, nog niet met de gedachte van, ik ga dat ook nog eens als artiestennaam gebruiken.

0: kijken.
1: Want dat is pas later ontstaan.
0: Dat is pas later ontstaan, ja.
1: Ja, en wat was de aanleiding daarvan? Dat u denkt van, ik wil misschien artiest worden. Want zat u in de muziek of had u altijd als hobby muziek?
0: Nee, ik heb zingen is natuurlijk ook een creatieve vorm van uiten. En ik bedoel, ik heb wel eens te horen gekregen dat ik toch wel een aparte stem heb. Tussen aanhalingstekens een bas-baritonstem. En ik heb in de jaren 80 een poging ondernomen om met dat zingen wat te doen.
1: Maar, de Soundmix Show, hè?
0: Ja, in 1987 heb ik deelgenomen aan de voorronde van Henny Huisman's Soundmix Show. Was destijds heel populair. En, maar als Roger Whittaker heb ik toen het nummer The Last Farewell heb ik gezongen.
1: Ja, bekend.
0: Maar ik ben niet door de voorronde verder heen gekomen. Ik kan er wel bij zeggen dat in die voorronde of die aflevering van de Soundmix Show destijds gewonnen is door de nu bekende Gordon Heukeroot. Dus
1: Kijk eens aan.
0: Maar ja, en daarna, ik heb nog wel eens opgetreden. Maar niet voor een groot publiek, maar...
1: Meer als hobby.
0: Ja,
1: ik vond het leuk om te doen.
0: Ja, maar daar is het eigenlijk een beetje bij gebleven.
1: Maar evengoed is er dit voorjaar een plaat van u uitgegeven. En die had een boodschap.
0: Ja, ik noem het dan muziek met een boodschap. We zien natuurlijk allemaal om ons heen dat we in een tijdperk leven van beeldschermen, zoals ik het maar noem. Ik zie natuurlijk de jeugd, hè, met de mobiele telefoons, maar je hebt ook natuurlijk de tv-schermen, nou ja, noem maar op.
1: Laptops.
0: Maar ook daarbij gezegd ook ouder hoor, die veel met de mobiele telefoons bezig zijn. Maar je ziet dus dat je leeft gewoon in een tijdperk waar beeldschermverslaving een item is. Mm-hmm. En je ziet dan toch ook dat daaraan gekoppeld de bewegingsarmoede ook tevoorschijn komt. En toen is dat zomaar eens ontstaan om daar een nummer aan over te gaan schrijven.
1: Want u heeft dat zelf geschreven en de muziek ook? Of?
0: Nee, de muziek niet. Ik ben geen producent. Ik kan ook geen instrument bespelen. Mm-hmm. Dus ik heb wel de tekst geschreven. En ik ben daar, ik wil het, als je het doet, doe het dan goed. Dus ik ben daar met de tekst mee naar de mensen, de producers van Studio A60, John en Rick de Dorsert, gegaan. En die hebben de muziek op dat nummer gezet.
1: En u heeft het ingezongen of gesproken, min of meer?
0: Nou,
1: rap,
0: dit nummer Kom in Beweging. Ja. Dat is meer een rap, spoken word, mm-hmm. Nummer. En daar was ik wel blij mee.
1: Nou, we gaan dus even daarnaar luisteren. Want u heeft muziek met een boodschap. Dus die wou ik dan maar graag even laten horen. Kom in Beweging.
2: Het is een bekend gegeven. De smartphone beheerst ons leven. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Altijd bij de hand, zodat ons niets ontgaat. Waar we ons ook bevinden, hoor. We communiceren ermee de hele dag door. We appen, chatten en mailen. Geen moment om ons te vervelen.

gegeven leiden we een zittend en inactief leven. Onze ogen uren op het scherm gericht zorgt voor toename van het lichaamsgewicht. Het is een pandemie van deze tijd die tot vele gezondheidsklachten leidt.

Het is een bekend gegeven. We worden ouder, blijven langer leven. Maar met de bewegingsarmoede van deze tijd is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. Wil jij nog van een pensioen profiteren? Dan moet je in een gezonde leefstijl investeren.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is Theo Struik, alias zanger Physical Theo. En we hebben gehoord waarom hij zo heet, Physical Theo. Want, of Theo, op zijn Nederlands kan natuurlijk ook prima. Ja, u bent altijd in beweging geweest en gebleven. En dat heeft u voor een groot deel vooruit geholpen om nu nog op uw 80ste zo fit te zijn, eigenlijk.
2: Ja, en dat vind ik een rijkdom. Hè, want het, ja, ik zeg al, je bent maar een mens. Hè, en het kan dan zomaar anders lopen. Mm-hmm. Dus daar ben ik me heel bewust van. Ik ben ook altijd toch wel dankbaar voor iedere dag die me gegeven is. Dus ik vind het allemaal niet zo vanzelfsprekend. En ik probeer daar dat gewoon vast te houden door gewoon maar te blijven bewegen. Ik moet ook wel ik neem ook wel mijn rustdagen. Want je merkt toch dat je ouder wordt, dat je meer herstel nodig hebt.
1: Ja, precies.
2: Dus ja, maar heel dankbaar daarvoor. Dus ja, gezondheid staat bij mij echt bovenaan nummer 1 op de lijst.
1: Ja, dan gaan we toch even over uw leeftijd hebben. Hè? Want het nummer wat we straks aan het eind gaan draaien, dat gaat over ouderen. En u heeft eigenlijk wel een mening over ouderen. Over hoe er naar ouderen wordt gekeken, hè?
2: Nou, de samenleving kijkt, die vindt eigenlijk dat ouderen niet meer meedoen, niet meer meetellen, dat ze afgeschreven zijn. Er is een bepaalde beeldvorming van ouderen en ja, daar werkt de maatschappij toch ook aan mee. En dat is gewoon onterecht. Mm-hmm. En nou kan ik mezelf wel als voorbeeld stellen, maar er zijn meer ouderen die fit en vitaal zijn. Hè. Er wordt ook gezegd, de generatie ouderen wordt ook ouder. Mm-hmm. Maar ook gezond en fitter ouder. Hè. Daar wordt ook over gelukkig over gepubliceerd. Maar het is nog steeds een stereotypering van ouderen. Van als jij een bepaalde leeftijd hebt, dan tel je gewoon in deze maatschappij niet meer mee. Het moet allemaal jong.
1: Welke leeftijd is dat ongeveer?
2: Nou, 50 al, 55, dan word je al een beetje als oudere aangezien. En dan tel je niet meer mee in de maatschappij en dan ben je afgeschreven.
1: Ja, nou, deze moet ik even op me in laten werken, want ook onze technicus Martin en mijn eigen persoontje, wij zijn uiteraard 50 plus, of uiteraard, dat zijn we gewoon. En ja, je kunt nog zoveel willen als je wil, maar inderdaad 50 plus. Daar worden bepaalde opmerkingen over gemaakt.
2: Ja, maar leeftijd is maar, dat zeg ik natuurlijk, en dat is iets wat je natuurlijk vaak langs ziet komen. Leeftijd is maar een getal. Mm-hmm. Maar zelf ervaar ik natuurlijk de voordelen van als je veel geïnvesteerd hebt in een gezonde leefstijl, wat dat je voordeel geeft op latere leeftijd. Want let wel, wat ik allemaal nog doe en kan doen, dat ik waartoe een fysiek nog in staat ben, ja, dat is gewoon een rijkdom. Je bent 80 jaar en ik kan ook nog overal naartoe. Ik rij auto, ik zit op de mountainbike, doe krachttraining en dat doe ik ook niet met de lichtste gewichtjes. Je kan heel veel dingen nog ondernemen. Je bent tot heel veel toe in staat.
1: Mm-hmm. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle ouderen. Maar het stigma is duidelijk. Hè? Want de aanleiding van de plaat, dat waren eigenlijk 3 onderdelen. Hè? Van dingen waar u zich toch wel aan gestoord heeft. Kunt u ze eens langslopen met ons?
2: Nou, we begonnen natuurlijk vorig jaar met die campagne van Sieren. Je bent nooit te oud om te leven. Waar een oudere werd neergezet die eigenlijk meer dood als levend was. En die door lijkkistendragers, hoe ik ze ook moet noemen, werd afgevoerd in een lijkkist. Die werd geopend in de omgeving van een stel jongeren. En toen kwam die oudere man, die kwam weer een beetje tot leven. Die begon een beetje te bewegen. Ja, dat was een verschrikkelijke manier hoe Sieren die ouderen heeft neergezet.
1: Ja, dat viel niet in de goede aarde, hè?
2: Nee, er is ook heel veel kritiek op geweest op die campagne van Sieren. En dat schandalig was zoals ze een oudere hebben neergezet. Mm. Meer dood als levend.
1: Ja.
2: En de tweede reden was dat ik zelf met leeftijdsdiscriminatie te maken heb gehad. Omdat ik op 62-jarige leeftijd, en ik was even van uit het fitnesswereldje en ik wilde weer daarna terugkeren. En ik ben alom gediplomeerd. Ik heb nog diploma's gehaald voor medisch fitnessinstructeur, voor personal trainer. En ik was natuurlijk al leraar lichamelijke opvoeding. Had natuurlijk al heel veel kennis en heb je het al, ervaring in de fitnessbranche. En als je dan gaat solliciteren en je krijgt iedere keer nul op request, ja, dan was mij op een gegeven moment wel duidelijk dat ik mijn leeftijd er eigenlijk niet meer onder moest zetten. Want ik paste dan niet in het profiel met mijn 62 jaar.
1: Als mensen uw sollicitatiebrief lazen, of misschien niet eens lazen, als ze uw geboortedatum al zagen, dan hoefde het al niet meer.
2: Nee, dus ik kon beter mijn leeftijd weglaten. En dan had ik meer kans van slagen om als fitnessinstructeur of personal trainer weer aan de slag te kunnen in de fitnessbranche.
1: Ja, want aan uw kwalificaties en uw fitheid, daar lag het sowieso
2: niet
1: aan.
2: Nee, zeker niet. Nee, en de derde reden was eigenlijk voor het schrijven van dat nummer. Dat ik natuurlijk, ik heb ook veel evenementen georganiseerd. Nou, dankzij de inzet ook van heel veel vrijwilligers, en waar ook onder gepensioneerden, zijn die evenementen toch een succes geworden. Dankzij dus de medewerking, de inzet van die vrijwilligers. Dus dan zie je toch ook hoe belangrijk de ouderen of vrijwilligers voor de maatschappij, maar ook voor mijn evenementen zijn geweest.
1: Sowieso, hè, de samenleving draait natuurlijk voor een deel op ouderen. Die mantelzorg verrichten, vrijwilligerswerk, noem het maar.
2: Ja, als die echt alle minuten het werk zouden neerleggen, nou, ik denk dat we in Nederland een probleem hebben.
1: Het zou goed kunnen. Nou, geprikkeld door die drie onderdelen wat u net noemde, bent u een nummer gaan schrijven?
2: Ja.
1: En hoe bent u dan verder te werk gegaan?
2: Ja, dat gaat. Het is niet. Je leest wel eens dat sommige artiesten gewoon een nummer eventjes schrijven in een dag of wat dan ook. Nou, het was bij mij een paar regeltjes. Ik had dit ook van tevoren allemaal nooit bedacht dat ik dan dit nog eens zou doen. Dus er is wel wat tijd overheen gegaan. Maar uiteindelijk krijg je dan toch wat coupletten, een refrein. Toen dacht ik, nou, dit. Ik was al blij dat ik één nummer had geschreven. en toen dacht ik, nou ja, maar ja, dit was zo. Dat voelde zo goed. En toen heb ik ook gedacht, nou, misschien is het wel een idee om dat op de Internationale Dag van de Ouderen, 1 oktober, dat nummer te lanceren. Maar dan ook nu eens groots uit te pakken. Dus met veel publiciteit, pers uitnodigen. Ook weer professioneel laten opnemen.
1: Met de broers de Dorsthorst weer?
2: Ja, die hebben weer de muziek bij de tekst geproduceerd. En ik heb ook een officiële lancering van het nummer. Heeft er plaatsgevonden.
1: Dat was in de ochtend, Duif, hè, vorige week.
2: Ja,
1: en hoe was dat?
2: Nou, het was eigenlijk een beetje een besloten bijeenkomst. Dus waar de burgemeester van Duif, daar was ik heel blij mee. Die was daarbij aanwezig. En voor de rest wat genodigden, familie. Dus dat is wel informeel verlopen. En dat gaf ook een heerlijk sfeertje ook.
1: En het is een cd geworden, hè?
2: Dat heb ik laten maken. En uiteraard staat hij ook op te beluisteren op Spotify en vele andere streamingsdiensten vanaf 1 oktober. Ik vind het ongelooflijk dat als ik dan naar die single kijk en denk, nou ja, wie had dat een aantal jaar gedacht dat er nog een singeltje zou komen met. En gelukkig komen er wel positieve dingen uit voort. Dus,
1: zoals wat?
2: Nou ja, dit interview, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Dat RTV Connect natuurlijk aandacht heeft willen besteden aan dit nummer. Maar ik heb ook alweer een uitnodiging gekregen voor een optreden voor minder bedeelde mensen met kerstdiner bij Van der Valk. Niet hier in Duiven, maar want Van der Valk heeft natuurlijk meerdere vestigingen. Maar dat, ja, dat is, nou ja, er is natuurlijk nog een stuk publiciteit komt eraan over dit nummer. Maar ja, het is, ik denk dat er nog wel meer uit voort gaat komen. Maar dan is het leuk om dat voor bij het kerstdiner, om mensen die minder, minder goed en minder bedeeld zijn, om vind ik het leuk om dat nummer, dus ouderen zijn niet oud, te mogen brengen. Ja.
1: U heeft trouwens een hele leuke woordspeling, hè? Want het is oud met een T in dit geval. Ja. En dat is geen spelfout.
2: Nee, maar, zeker niet.
1: Ouderen zijn niet oud, zijn doen mee. Hè?
2: We
1: dat
2: doen
1: is
2: mee.
1: Waarschijnlijk wat u bedoelt.
2: Ja, dat bedoel ik er ook mee, ja. Ja, zeker.
1: En dan hopen we dat die boodschap overkomt. Niet alleen bij ouderen zelf, maar ook bij juist jongere generaties. Hè? Om, voor hun manier waarop ze naar ouderen kijken.
2: Ja, ja. En ja, ik hoop dat dat... nou ja, dat het ook een beetje de gesprekken op gang wordt gebracht. En dat men toch een beetje anders naar ouderen gaat kijken. En dat die nog van zoveel betekenissen en waardevol kunnen zijn van onze samenleving.
1: Zo is het. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor het verhaal. En laten we heel goed luisteren naar de tekst van uw plaat. Ouderen zijn niet oud.

0: Dat was Paul Young met Every Time You Go Away. En inmiddels aan de telefoon is Wim Verbiezen. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je spreekt altijd iedere maand even met ons namens Toeristisch Centrum het Gelders Eiland. En voor de mensen die niet uit jouw regio komen, waarom heet het Gelders Eiland eigenlijk eiland?
1: Nou, dat is wel te verklaren. De Rijn, en tegenwoordig zeg maar, overal sinds 1750 de Oude Rijn, die stroomt langs Uiten vanuit Lobith en Tolkaam omhoog, langs Uiten en zo met een grote boog richting Pannerden. Dat is aan de noordkant en aan de zuidkant stroomt de huidige Rijn, oftewel het Bielands Kanaal. Dus ons gebied zeg maar, is geheel omgeven door water. Oude rivieren en een huidige rivier. En ja, dus het is een eiland. En tot nog even na de 50 jaar van de vorige eeuw was er maar één vaste brugverbinding. En die was bij Uiten, zelfs ook zeg maar, richting Duitsland. Vlak voor de oorlog was wel een brug bij Herwen, maar die is eigenlijk kapot geschoten en is pas na de oorlog weer helemaal hersteld. Dus was uiteindelijk een vaste verbinding vanuit de rest van Nederland naar het Gelders Eiland via een brug. En tot dik in de 50e jaren was bij Pannerden ook maar een veerpontje. Dus ja, echt een afgelegen gebied en heel lang alleen bereikbaar via veerpontjes.
0: Ja, rondom in het water. En ja, het water, daar gaan we het nu net even over hebben. En eigenlijk meer het gebrek aan water. Want het was de bedoeling dat jullie gisteren op 4 oktober... een leuke boottocht over de Rijn zouden organiseren.
1: Ja, zelfs twee. We hadden zoveel belangstelling dat we nog eentje hadden aangekoppeld 's middags. Eentje om 11 uur en eentje om 1 uur. Maar ja, de waterstand was zo laag, zodat wij vorige week maandag te horen kregen van rederij Witjes, waarmee wij die activiteit gingen organiseren, dat hij maar 10 centimeter water onder de boot had en hij niet aandurfde om met 35 mensen. En als je dan het gewicht gemiddeld een beetje gaat nemen, zit je op ongeveer gemiddeld 2,5 ton aan gewicht, 2500 kilo. En dan zei hij, dan zit ik bijna aan de bodem. Ik ga het niet doen.
0: Nee, dat was niet verantwoord.
1: Het staat ergens iets boven de 6 meter. Vorige week was het, vrijdag was het 6 meter 11. Dus dat is super laag. Het is niet te geloven.
0: Ja, eigenlijk wordt record op record gebroken, hè? In het negatieve dan.
1: Ja, precies.
0: En is er nog sprake van dat die boottocht dan wordt uitgesteld tot verderop in het seizoen? Of...
1: Ja, dit seizoen niet meer, want het is niet de verwachting dat het heel snel gaat stijgen. Ja, dan wordt het misschien december, dat is een beetje laat in het seizoen, dan nog een leuke tocht hebben. We plannen dat ergens in het voorjaar, denk ik. We gaan het opnieuw doen, want er was zoveel belangstelling voor en het was iedere keer weer uitverkocht. Het bootje is wel niet zo groot, er kunnen maar 28, 30 mensen maximaal mee. Maar goed, het is iedere keer uitverkocht en we gaan het gewoon opnieuw doen.
0: Ja, want het is natuurlijk best wel aantrekkelijk om het Gelders Eiland dus van de andere kant te bekijken, hè? Namelijk vanaf het water.
1: Ja, precies. En er is veel te zien. En ook heel veel te vertellen, vandaar dat we het ook doen. En dan zie je het inderdaad van de andere kant. En dat is hartstikke mooi.
0: Maar het mocht niet zo zijn, Wim, helaas.
1: Nee, het mocht niet zo zijn.
0: Althans, zeker niet nu. Ja. Jullie hebben nog wel een andere activiteit die ijs- en wederdienende dan waarschijnlijk wel door kan gaan, hè?
1: Ja, maar dan mag het alle weer zijn. Liever geen regen of natte sneeuw, dat hebben we ook wel eens gehad. Maar het is wel een snerte wandeltocht. Die slaat ook kans slaan op het weer, dat we snert weer hebben. Mm-hmm. Maar het is niet van snert wandeltocht met aan het eind snert met roggebrood en spek.
0: Ja. Ah, ertessoep.
1: Ertessoep, ja.
0: En wat voor wandeltocht is dat? Waar gaan jullie naartoe?
1: Nou, het is gewoon een soort struintocht van ongeveer 7 kilometer. Meer willen we nooit. Moet gezellig zijn. Niet al te lang. We gaan wandelen langs de Oude Waal een stukje. We organiseren vanuit dit jaar vanuit Aard, het dorpshuis in Aard. Een mooie samenwerking met het dorpshuis daar. Fantastisch weer dat dat kan. En dan gaan we via een pad, via een brede sloot, de ontwateringsloot van het Gelders Eiland richting het Gemaal, gaan we dan naar richting de Oude Waal. Lopen een stukje langs de Oude Waal en dan komen we weer terug in het dorp Herwen. Mm-hmm. Daar hebben we bij de Kluze hebben een overkapping. Die was, is voor de jeugd bestemd, wordt niet zoveel gebruikt. En dan kunnen we een mooi onder warme chocomel met een koek presenteren. Dan gaan we de tocht vervolgen via een stukje Ossewaard. En dan via de kleine Gelderse Waard. Echt mooi natuurgebied richting het klompenpad Rijnstrangen. Dan gaan we linksaf en dan gaan we met het trekpontje weer terug naar Aard. En daar krijgen de mensen dan afloop een kommetje erwtensoep met roggebrood en spek.
0: Ja, en in totaal gaat dat dus 7 kilometer zijn. En is er dan iemand onderweg die van alles vertelt ook weer over de omgeving?
1: Ja. We kunnen maximaal 100 mensen kunnen we herbergen. Ja, we kunnen meer herbergen, maar we willen niet meer dan 100 mensen hebben. Dan hebben we mooie 4 groepen van 25. Mm-hmm. Hebben we 4 gidsen. En we zorgen van tevoren dat op heel veel punten wat te vertellen valt. Er is heel veel te zien, we kunnen heel veel vertellen. Gaan we doen. Dus dat maakt het altijd een beetje aantrekkelijker voor de mensen. Het kan iets over geschiedenis zijn, het kan over de gebouwen zijn die we onderweg tegenkomen. Maar vaak gaat het wel over het landschap waar ze tegenkomen. Daar kunnen we het nodige over vertellen, hoe alles ontstaan is en dergelijke, noem het maar op. Over de natuur in de kleine Gelderse Waard kunnen we vertellen. Nou, Huis Aard, niet te vergeten. Bekend fenomeen bij ons op het eiland. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, nou ja, je zou natuurlijk niet zeggen als je vandaag naar buiten kijkt, want het was bepaald nog zomer. Maar dit wordt wat later in het seizoen, hè, in november.
1: Ja. 21 november, zaterdag 21 november, ja. Het moet nog allemaal gepubliceerd worden. We krijgen nog een artikel in de krant, een groot artikel met alle informatie erin. Dat zal ergens begin november zijn. Daarna kunnen mensen inschrijven voor deze tocht.
0: Oké, en
1: onze website.
0: Ja, dat wordt tevens ook de laatste georganiseerde activiteit, hè, van jullie toeristisch centrum. Ja. Althans voor dit jaar.
1: Voor dit jaar is het laatste, mensen
0: kunnen natuurlijk altijd wel terecht voor andere informatie. Hè? Voor wandelingen of wat ze maar willen weten over het Gelderse eiland.
1: Ja, er worden heel veel wandelingen aangeboden. Kunnen mensen allemaal zien, downloaden en of kopen. Alles kan. Zo moet je twee euro'tjes voor betalen. Heel veel zijn er gratis. En kunnen mensen gewoon via onze pas vernieuwde website heel mooi allemaal opvragen.
0: En wat is jullie website?
1: www.gelderseiland.nl.
0: En als mensen fysiek bij jullie langs willen komen?
1: Dat kan ook. Op onze mooie nieuwe locatie sinds 1 april op de Europakade 5. Niet te missen, staat met grote letters erop. Informatiecentrum het Gelderse Eiland. En dan staan onze medewerkers klaar om de mensen te ontvangen en te adviseren over routes of wat dat ook wat ze willen. Maakt niet uit.
0: En dan kunnen ze tevens even over de Rijn uitkijken of wat er nog van over is eigenlijk op dit moment.
1: Ja, en waar ze ook nog even naar kunnen kijken, maar dat is mijn andere pet die ik op heb, maar dan noem het toch maar even. Sinds een maandje is de muurschildering aan de achterzijde op de twee grote betonnen muren klaar. Gemaakt door Rosalie de Graaf, oftewel Roosaard uit Doesburg. Prachtige muurschilderingen. Nou, daar moeten mensen ook altijd even naar gaan kijken. Want het is echt prachtig.
0: En dat is op jullie kantoor, zeg maar?
1: Nou ja, het is inderdaad op de grijze muren van de Europakade aan de achterkant. Er staan twee gebouwen op, ons toeristisch informatiecentrum. Aan de andere kant is het een restaurant. Het staat ongeveer 50 meter uit elkaar. Mm-hmm. Tussenin is een hele grote betonnen trap. Het is aan de achterkant van de Europakade aan de dorpszijde van Tolkamer. Maar links en rechts waren twee grote grijze muren. En ik ben ook lid van een bewonersplatform, hebben wij het idee opgevat vorig jaar om daar een prachtige muurschildering op te maken. Het heeft wat gekost, maar het is hartstikke mooi geworden.
0: Ja, zo is die muur toch ook wat verfleurd, zeg maar, opgeleukt.
1: Ja. En het beeld uit de historie van Tolkamer. De 24-uurs-economie die er zeg maar 150 jaar is geweest tot aan het verdrag van Schengen, toen de schepen door mochten varen. Eerder moest iedereen aanleggen hier in Tolkamer en alle goederen inklaren en paspoortcontrole was er. De schippersbaas ging naar de kroeg en de vrouw van de schipper ging inkopen doen in de winkels en hier was alles 7 dagen in de week open. Het andere deel wat op die muren staat is de watersnood van 1926. Die was dit jaar precies 100 jaar geleden. Dat was een wens in ieder geval van het waterschap. Dat iets te maken moest hebben met de rivier, die muurschildering. En liefst ook iets met de watersnoodramp van 26. En dat is allemaal heel mooi in beeld gebracht door Rosalie de Graaf.
0: Nou, dat is nog een leuke aanvulling eigenlijk, hè? Om toch die muren dan een keer te komen bekijken bij jullie.
1: Ja, ja.
0: Dus iedereen kan zich welkom voelen op de Europakade in Tolkamer. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Wim, en graag tot volgende maand. En nog even terug naar die wandeling, die snertwandeling. Dat is voor een deel natuurlijk een klompenpad. Dan is het flink stiefelen met de dikke schoenen aan en goede kleding aan. Dus wij sluiten af met These Boots Are Made for Walking, Nancy Sinatra.

Dat waren de Rubettes met You're the Reason Why. En daarmee is het bijna 8 uur geworden. En wij kijken nog even terug op het eerste uur. Theo Struik was de gast. En onder andere over zijn nieuwe plaat Ouderen zijn niet oud. En dan is hij Physical Theo. En niet oud met een T gespeld. Geen spelfout, maar ouderen tellen nog mee. Dat was zijn boodschap. Daarnaast Wim Verbiezen, u heeft hem kunnen horen met helaas de afgelaste boottocht. En maar wel een aantal andere activiteiten nog. In het tweede uur zo dadelijk een gesprek met Orlando Maaike Gouwenberg over het slotevenement van Sonsbeek 26. Een korte impressie van het gesprek met Loek Jansen over de Kinderboekenweek. De Pennenstreek is vandaag van Trudy Cabaret en ook de Infotheek. Graag tot na het nieuws van 8 uur.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt, wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn.

0: Bloementapijt bij het stadhuis, wat daar al 100 dagen aan het groeien is.
1: Ja, mooi bloementapijt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Jullie zijn gestart in juli, dus al een paar maanden geleden. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen maanden?
0: We kijken eigenlijk met heel veel plezier en voldoening terug. De curatoren Amira Gaats en Christina Lee, die hebben eigenlijk de hele zomer hebben zij steeds rondleidingen gegeven. Mijn hele team was aanwezig. Er waren heel veel vrijwilligers in het park. En we hebben gemerkt dat de mensen heel enthousiast waren. Natuurlijk ook kritisch soms. Maar in het algemeen was er echt een hele positieve vibe in het park. En het weer was natuurlijk fantastisch. En we hadden heel veel nog filmprogramma met Focus, filmtheater en heel veel van de kunstenaars hebben ook nog een extra event gedaan waarbij ze extra informatie vertelden over hun werk, waar het vandaan kwam, wat ze ermee bedoelden. Dus voor ons waren de 100 dagen echt, of de 90 dagen, want we zijn er nu bijna, een groot succes. En het was heel bijzonder om hier aan te werken. En ik vond het zelf echt een grote meerwaarde om steeds in het park te zijn, om met veel mensen te kunnen praten, om te horen wat mensen vonden. Het was een bijzondere ervaring.
1: Ja, wat mooi. Want het is niet elk jaar, hè?
0: Nee, het is eigenlijk een terugkerende grote buitententoonstelling. En het is in de oudste van Europa. Het is in 1949 gestart. Dus dit was de 13e keer dat die tentoonstelling is gehouden. En nu gaan we weer toewerken naar de volgende over een paar jaar.
1: Ja, maar eerst deze laatste week nog even. We hadden het al even over het bloementapijt. Ik had het er ook in mijn intro-praatje over. Zondag hebben jullie een grote weggeefactie. 5000 bloempotten geven jullie dan weg.
0: Ja, dus dat werk is van de Vlaamse kunstenares Annemie van Kerkhoven. En zij heeft bij het stadhuis eigenlijk een hele mooie soort van dubbele spiraal van bloemen gemaakt. Wat verwijst naar de melkweg. Maar het is ook gewoon eigenlijk een heel groot levend bloementapijt. En het heet Mystiek Hexagram. En daar hebben we de afgelopen 100 dagen, dus op 1 juli waren ze daar neergezet. En gedurende die 100 dagen zijn ze helemaal gaan groeien en bloeien. En is dat dus echt heel erg steeds veranderd. En die planten, het onderdeel van het werk is dat die planten worden meegegeven aan wie dan ook dat maar wilt. En dat die planten dus eigenlijk dan weer in andermans tuinen door kunnen groeien. Waardoor dat werk eigenlijk zich heel mooi verspreidt onder de Arnhemmers en onder de bezoekers die er op die dag zijn.
1: Ja, want mensen mogen gewoon langskomen zondag en dan krijgen ze er eentje in de hand gedrukt.
0: Ja, dus om 2 uur start het event. Natuurlijk is de tentoonstelling gewoon de hele dag open. Mm-hmm. Maar vanaf 2 tot 6 hebben mensen de mogelijkheid om die potten mee te nemen. En het wordt geopend met een kleine performance. En dan gaat burgemeester Ahmed Marcouch, die gaat nog een kleine speech doen. En die neemt dan ook de eerste potten mee.
1: Nou ja. En wat ik me afvraag, hè, het is natuurlijk in de buitenlucht. Is er ondertussen misschien al een pot meegenomen door iemand die dacht, hé, dat vind ik leuk in mijn eigen tuin? Of?
0: Nee, dat valt mee. Er zijn in ieder geval, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb 1 keer gezien dat er 1 weg was. En verder eigenlijk niet. Nee. Maar er staan ook, omdat het bijna een soort schilderij is, als je van iets hoger kijkt. Er is ook een loopbrug waar je op kan staan. Daar staan altijd de mensen te kijken. Mm-hmm. En om de planten heen staat een heel laag hek. Om toch een soort van rand eromheen te creëren. Waardoor het ook bijna een soort schilderij wordt.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat mensen ook enigszins weerhoudt. En ik heb toch ook het gevoel dat mensen het echt heel mooi vinden of interessant vinden dat het er is. En dat er niet mensen het niet meenemen.
1: Nee,
0: ze hebben gewoon respect voor het kunstwerk.
1: Ja, ja, ja. Wat voor plantje zit er eigenlijk in?
0: Oh, er zitten echt 22 verschillende planten in die ik zelf niet uit mijn hoofd weet. Want het zijn dus in totaal zijn het 32.940 bloemen en kruiden. En die zijn dan gegroeid bij elkaar gezet in 5.000 potten.
1: Ja.
0: En ik weet die namen niet uit mijn hoofd.
1: Nee, nou ja, dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet allemaal te noemen, hoor.

0: Maar er zit sowieso salie bij en andere. En ja, nee, ik ben hier niet de beste.
1: Nee, nou ja, geen probleem.
0: Het is goed voor de geest.
1: We moeten de mensen maar gewoon langskomen zondag.
0: Zeker.
1: Ja, het is het slotweekend. Daarna is het afgelopen. Wat kunnen we dit weekend nog meer verwachten in de stad?
0: Dit weekend is de tentoonstelling dus gewoon open. En in de stad bij Museum Bronbeek is op zondagochtend, dus voordat we met bloemen beginnen, is een talk, een gesprek met Larry Achampong. En hij heeft drie werken in de tentoonstelling. Eén bij Bronbeek, één bij het politiebureau en eentje bij het Lorenz Monument. En hij gaat vertellen over zijn werk en ook nog een film laten zien van hem. Daar wordt ook gesproken over het werk van Ipe Noer, wat bij Omstand te zien is. Er zijn soundwalks op zaterdag in relatie tot het werk van Korekrit Arunondanchai. Er is nog een poet, een dichter is er ook nog die gedichten komt voorlezen, ook op zaterdag. Er is ook een heel leuk project met Presik Haat University, waarbij we een aantal jongeren hebben opgeleid tot rondleiders en verhalenvertellers.
1: Okay.
0: Die gaan ook op zaterdag, krijgen zij een certificaat en gaan ze ook een rondleiding geven. Dus er is ontzettend veel te doen.
1: Ja, wat goed. Goed slotweekend dus.
0: Ja, zeker.
1: Zeker. Deze zondag 11 oktober kun je dus ook langskomen op het Stadhuisplein in Arnhem voor een gratis bloempot van het kunstwerk Mystiek Hexagram. Daar zit dus van alles in zo'n bloempot. Tussen 2 en 6 met een opening van de burgemeester.
0: Ja, heel dat goed. Is het.
1: En meer informatie vind je op de website sonsbeek.org. En daar staat ook alle andere activiteiten die dit slotweekend nog zijn in de stad. Orlando Maaike Gouwenberg, directeur van Sonsbeek 2026. Dank en heel veel plezier nog deze laatste week.
0: Dankjewel.
1: En veel succes voor de volgende alvast.
0: Ja.

0: De pennenstreken van Trudy.
1: En die heette vandaag herfstromantiek. Die dag was het schitterend herfstweer en mijn echtgenoot en ik besloten dan ook om erop uit te trekken. We waren nog maar amper onderweg toen er voor ons een heel donkere lucht op kwam zetten die niet veel goeds voorspelde. Als een luifel waaierde de duistere massa langzaam over ons uit, maar achter ons bleef de zon volop schijnen. Nog maar nauwelijks van onze verbazing bekomen, zagen we iets glinsteren in die donkere verte. De natuur had nog een verrassing voor ons in petto. Want voor onze ogen werd gaandeweg een prachtig decor zichtbaar. Aan beide kanten van de autoweg stond een aantal hoge populieren. De bijna kale takken lichten zilverkleurig op tegen de loodgrijze hemel. De enkele vergeelde bladeren die nog aan de takken hingen zagen eruit als flinterdunne plaatjes goud die met zwarte draadjes her en der in de bomen leken te zijn opgehangen. De gouden plaatjes deinden zachtjes heen en weer in de wind en blikkerden prachtig in de zon. Het was een kortstondig, maar verrukkelijk schouwspel dat we waarschijnlijk zelden of nooit meer zullen waarnemen. Het was alsof ons op dat moment een blik in de hemel gegund werd. Een kunstkenner zou het schouwspel misschien surrealistisch hebben genoemd. Veel te snel waren we deze natuurlijke expositie voorbij en toen ik op mijn horloge keek, zag ik dat het 1:30 was. Graag waren we even uitgestapt om er wat langer van te kunnen genieten, maar helaas reden we op een autosnelweg. Ik troostte me met de gedachte dat juist die kortstondigheid van dat ogenblik deze ervaring des te indrukwekkender maakte. Door een combinatie van diverse omstandigheden, zoals het meelicht van de volop schijnende zon achter ons, de opkomende loodgrijze lucht voor ons en de omstandigheid dat we daar juist op dat moment reden, werd dit zeldzame tafereeltje voor ons zichtbaar. Dat beseften we op dat moment ten volle en we waren er dan ook een hele tijd van onder de indruk. Zoiets moois te zien, zonder er ook maar een cent voor hoeven te betalen, dat was puur geluk. Even kwam het in mijn hoofd op om de waarneming te schilderen, maar ik was zo bang om afbreuk te doen aan wat we gezien hadden dat ik geen enkele poging waagde. De enige manier om de impressie van toen een beetje vast te houden was voor mij om het op te schrijven. Nou, en zo heeft eigenlijk Trudy ook geschilderd, maar dan met woorden.

0: kijk op de samenleving. Cabaret.
1: Ja, je hoorde Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. En over heaven gesproken. We konden vandaag niet heen om Paulien Cornelissen. Vorige week overleed ze na een ziektebed op 50-jarige leeftijd. En ze was natuurlijk een cabaretier, maar ook een geliefd jurylid van De Slimste Mens. Ze maakte podcasts, ze schreef boeken, afijn wat deze niet. En ik denk dat ik voor veel luisteraars spreek dat het toch echt wel als een schok door het land ging dat zij is overleden. En ja, we zien haar iedere dag nog op televisie, mocht u De Slimste Mens volgen. En dan is dat toch met een klein wrang randje eraan. Maar ja, cabaret, het blijft natuurlijk toch leuk om nog een keer naar Paulien te luisteren. En taal, dat was wel echt haar ding. Daar kon ze zo leuk over vertellen. Maar vooral kon ze ook vertellen hoe taal ooit ontstaan is.
2: Maar het waren wel al mensen, dat is ook het gekke. Ze waren wel mensen en je weet, ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat dan? Daar zou ik veel voor over hebben om te weten wat dat eerste is geweest, wat is gezet. Dat kunnen we niet weten, weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest. Het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En dan gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee. Oh ja? Ja, ik ben dus geen wetenschapper, maar ik denk wel eens, waarom eigenlijk niet? En weet je, omdat het zo'n simpele klank is, heeft hij ook nooit echt hoeven veranderen. Dat vind ik ook het mooie. Hij is er gewoon altijd bij gebleven. Hij is er ook geweest, die klank. Dus ik weet zeker, de Grieken en de Romeinen, die zeiden dat ook al. En in de middeleeuwen ook. En de renaissance. En de barok. De rococo. Of omgekeerd, dat weet ik dan nou precies. Rococo, weet ik, doet ook niet toe. Industriële revolutie. Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Nein. Waardoor ook nu, je hoort het overal in een winkel. En dan is zulke soort, weet je, zulke soort uitingen, dat noem ik vanuit mijn expertise dan graag de varens van onze taal. Paulien, leg uit. Ja, graag. Kijk. Ooit, ten tijde van de dinosauriërs, waren er ook aanvarens. En die varens waren precies zoals nu. Dus gewoon van die opgerolde groene planten die op een gegeven moment denken van, dit is mijn moment. En die varens hebben toen al gedacht, terwijl iedereen is bezig met evolutie en groter en beter en sneller, hebben die varens gedacht van... Nou, ik vind het goed zo. Ik vind het leuk, leuke kleur, groen. Ja, nee, we staan eigenlijk overal bij. Nee, zo laten we het. Oké, door die hele geschiedenis heen, weet je, middeleeuwen allemaal moeilijke dingen met lijfeigenschap en vazallen en zo. En ook, tada, een varen, vind ik grappig. Lalalala. Door die hele, en de oorlogen, waardoor je ook nu gewoon de intratuin in kan lopen. En tada, daar staan ze weer, onze vriendjes uit het Pleistoceen. En zo moet je dat, moet je ook zo zien. Dat is eigenlijk hetzelfde. Er zijn nog wel meer van zulke soort klanken, hoor, trouwens. Ik weet bijvoorbeeld zeker dat die oermensen, dat die af en toe, dat er al iemand was die dan zei van... En dat ze dan intuïtief ook wisten van, nu even niks zeggen. We kunnen verder ook nog niks zeggen, dus het is relatief makkelijk. Het gaat om het idee. Of dat er net iemand was die... Sorry bestond nog niet. Hè? Het woord sorry was er niet. Sorry gebaar waarschijnlijk al wel. Weet je, het is natuurlijk, ging ook heel vaak wat fout met die knotsen. Zo bam, verkeerde. Sorry gebaar. Waardoor dit is ook heel veel, dit is wat je heel vaak ziet afgebeeld in grotschilderingen. Daarom, hè? Vroege voorbeelden van het sorry gebaar. Of in Egypte.

0: Dat waren de Christians met Word, naar aanleiding van het ontstaan van taal van Paulien Cornelissen. Om haar konden we deze week absoluut niet heen. En dat wilden we dan ook niet. En in de loop van de tijd zullen we Paulien misschien nog wel eens langs laten komen, want zij heeft een aantal prachtige voorstellingen gemaakt. En we blijven even in de woorden en de taal, want het is deze week Kinderboekenweek. En vorige week hadden wij als gast van de week Loek Jansen. Hij is programmamaker Lingewaard bij de Bibliotheek Arnhem-Zuid. En met hem spraken we over zijn activiteiten, maar natuurlijk ook over die Kinderboekenweek. En ik vroeg hem naar het thema.
1: Het thema dit jaar is spot aan. En dat vind ik zelf een heel leuk thema. Omdat het ook uitnodigt om en om boeken te lezen, maar ook om verhalen op een andere manier met elkaar te delen, zoals het theater of film of via muziek, optredens. Ja.
0: Oké, dus er zijn activiteiten rondom spot aan op al dat gebied.
1: Zeker, ja.
0: Theater, zingen.
1: In Elst hebben we een voorstelling van Sjors en Ruud. Dat heet Sjors en Ruud spelen een leesboek. Dat is op vrijdag 9 oktober in de theaterzaal van de Klif. En hun concept is eigenlijk meemaaktheater. Zij lezen eerst een boek voor en daarna gaan ze samen met het publiek aan de slag om van dat boek een theatervoorstelling te maken. Ouders kunnen lekker blijven zitten, maar kinderen worden wel uitgenodigd om daaraan mee te doen en samen dat stuk op te gaan spelen.
0: Dus het is eigenlijk interactief dan voor de kinderen?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ze gaan samen aan de slag om een theatervoorstelling te maken.
0: Het verhaal is al wel gemaakt, of hangt dat ook er nog vanaf hoe de kinderen het vorm gaan geven?
1: Nou, zij hebben Sjors en Ruud hebben een boek uitgekozen. En dat, ik weet niet precies welk boek dat is, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek. Mm-hmm. Dat boek lezen ze voor, dus het script staat misschien al. Maar de invulling daarvan die staat nog open.
0: Ja. Kinderen kunnen meedoen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En dan is er ook nog op 10 oktober iets leuks te doen, hè?
1: Ja, klopt. Op 10 oktober is er op Kasteel Doornenburg een markt, waarbij culturele aanbieders een kraampje bemannen om hun activiteiten te promoten. Zelf sta ik er ook vanuit de BIEB. En bij mijn kraampje kunnen kinderen ridderschilden versieren en knutselen. En als zij daarmee klaar zijn, dan sla ik hen als het ware tot ridder van de BIEB. En dan is er ook een trompetist die de eerste noten van het intro-muziekje van Floris speelt. De ridder Floris van het kasteel Doornenburg.
0: Ja, want Floris met Rutger Hauer is daadwerkelijk ook daar opgenomen.
1: Klopt,
0: voor een deel.
1: Ja. En daar is ook een voorstelling, onder andere. Dus heel veel voorstellingen zijn daar van Lieteke Abers. Die voorstelling draait ook om een kinderboek. Dat heet Stromend door de tijd. Dat is een geschiedenisverhaal over het rivierengebied. En er worden ook 2 kinderboeken weggegeven. Dan heb ik het nog alleen over mijn eigen kraampje vanuit de BIEB. Dus er is genoeg te doen.
0: Er is genoeg te doen rondom Kasteel Doornenburg die dag. En ben jij zelf ook in middeleeuwse kledij? Of is dat niet de bedoeling?
1: Nou ja, ik heb aan het kasteel gevraagd of ik wat accessoires en zo mag lenen. En dat vinden ze leuk. Dus ik denk dat mijn kraam er heel mooi uit gaat zien. Dat is heel leuk dat ze daarin mee willen doen.
0: Ja, dan gaat het verhaal toch net nog ietsjes meer.
1: Ja, komt net wat meer tot leven.
0: En dan is er ook nog een hele leuke attractie, dat als kinderen in de BIEB komen, ze een zogenaamd gouden ticket kunnen krijgen.
1: Klopt, ja. In elke vestiging kun je die ticket ophalen. Dat is een echt gouden ticket. Ik heb hem hier ook mee, maar dat is niet te zien voor de mensen thuis natuurlijk.
0: Ik denk het wel. Als mensen misschien het beeld hebben, dan zouden ze kunnen zien.
1: Ja, het gouden ticket.
0: Kijk eens.
1: Die kun je dus ophalen. En daar aan dat ticket zijn ook 6 challenges verbonden. Waaronder bijvoorbeeld 1 challenge: kom naar een workshop, voorstelling of een andere activiteit. Nou, dan kun je die al meteen afvinken. Mm-hmm. Als je alle 6 hebt voltooid, dan krijg je een VIP-pakket. En een toegang tot het VIP-area van het Nijmeegse Kinderboekenfeest. Dat Nijmeegse Kinderboekenfeest is op 11 oktober. Dat is bij de Lindenberg. Eén groot feest, denk aan glamour, glitters.
0: Nog steeds spot on.
1: Spot
0: aan,
1: inderdaad. Ja. Milouska Meulen is daar ook aanwezig schrijfster van het kinderboekenweeggeschenk. En er zijn ook andere schrijvers aanwezig. Er worden films vertoond, er zijn ook workshops. En met dat gouden ticket en die voltooide challenges krijgen dus toegang tot de VIP-area van dat feest.
0: Ik ben nog wel even benieuwd naar een paar andere challenges. Want ja. Je noemt er één.
1: Het eentje is reserveer zelf een boek. Ook niet de moeilijkste. Mm-hmm. En dan is de volgende, is leen een boek. Dus dat is, dan kun je die ook meteen afvinken. En dan heb je nog bijvoorbeeld de challenge knutsel je eigen verhaalfiguur. In elke vestiging hebben we wat knutselspullen neergezet. Dus je mag in de bibliotheek zelf een figuur knutselen. Mag je ook thuis doen. En als je
0: een
1: die
0: personage
1: dan even,
0: uit een favoriet boek of
1: dat
0: zo?
1: Dat mag, maar je kan ook zelf een personage bedenken. Mm-hmm. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Je neemt dan even mee naar de bieb en laat je zien aan de balie. En dan krijg je weer een extra sticker op jouw gouden ticket.
0: Nou, dat is toch ook wel erg leuk. En dat is in alle bibliotheken van Gelderland-Zuid. Ja. Kun je dat gouden ticket
1: overal
0: zien
1: liggen ze, ja, precies. Overal liggen die tickets achter de balie. Kun je gewoon bij een klantadviseur die dan aanwezig is gewoon even naar vragen. Maar ze liggen, ze zijn groot aangekondigd, dus het is niet te missen.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Bart Heijnen van natuurvereniging KNNV geeft morgenavond, dinsdag 6 oktober, in Doorwerth een lezing over insecten. In de lezing in zaal Ons Middelpunt aan de Mozartlaan in Doorwerth vertelt Heijnen over de grote verscheidenheid aan insecten en hun levenswijze. Denkt u aan wespen, rupsen van dagvlinders in mierennesten en larven die uit eieren komen. Ook legt hij het belang van insecten voor ecosystemen uit. Maar ook de negatieve kant van insecten komt aan bod. Bijvoorbeeld schade aan landbouwgewassen en het overbrengen van ziekten, waaronder malaria. OV-ambassadeurs geven de komende weken in Arnhem weer uitleg over reizen met het openbaar vervoer. Ze zullen onder andere vertellen over OVP en de nieuwe OV-pas. OVP, dat is de opvolger van de OV-chipkaart. Reizen met trein, bus en tram kan met de OV-pas of met een betaalpas. Tijdens het spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over vervoersbewijzen, abonnementen en de overstap naar OVP. Woensdagmiddag 7 oktober dan is er een gratis inloopspreekuur in Rozet Centrum aan de Korte Straat. En daarna volgen nog twee bijeenkomsten in Arnhem. Maandag 19 oktober in Rozet Kronenburg en donderdag 22 oktober in Rozet Presikhaaf. Maar OV-ambassadeurs zijn ook iedere dag telefonisch bereikbaar, althans iedere dag op werkdagen, op 038-303-7010. En meer informatie staat op ervaarhetov.nl/OV-ambassadeur. Het Oekraïns-Nederlandse duo Nastia en Richard presenteert op 7 oktober hun nieuwe album The Third bij Podium Doesburg. Het album werd dit voorjaar opgenomen in studio A60 in Didam met medewerking van regionale muzici. Nastia Suliamenko en Richard Remref speelden in 2022 voor het eerst samen tijdens een benefietconcert voor Oekraïne. Sindsdien maakten ze 3 cd's en ze traden meer dan 60 keer samen op. De avond aanstaande woensdag begint om 19:30... is gratis toegankelijk en wordt gepresenteerd door TV Gelderland-journalist Sylvia Willems. Meer informatie is te vinden op podiumdoesburg.nl. De kleinschalige sportschool Feel in Shape in Westervoort start deze maand met Power Mama. Dat is een cursus van 8 weken voor zwangere vrouwen. Power Mama helpt vrouwen om tijdens de zwangerschap fit en gezond te blijven en zich goed voor te bereiden op de bevalling en het herstel daarna. De vrouwen trainen onder begeleiding en ze krijgen informatie over de veranderingen in hun lichaam. Wie zwanger is en graag actief wil blijven, kan zich voor Power Mama aanmelden via de website www.feelinshape.nl of contact opnemen met eigenares Yannick Kroon via yannick@feelinshape.nl. Yannick is volgende week onze gast van de week, dus dan nog veel meer informatie over deze Power Mama. En tot slot, oktober is de maand van de geschiedenis en dit jaar is het landelijke thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk organiseert verschillende activiteiten waarin gezondheid, schoonheid, rust en welzijn door de eeuwen heen centraal staan. Schrijver en journalist Suzanne Jansen is vrijdag 9 oktober te gast bij Kunstwerk de Bibliotheek in Zevenaar. Jansen schreef dit jaar het essay van de maand van de geschiedenis, Project Rust. Gaat over rusthuizen voor overspannen moeders. Daarin onderzoekt ze de geschiedenis van rusthuizen voor vrouwen die aan het begin van de 20e eeuw overbelast raakten door werk, gezin en maatschappelijke verwachtingen. Tijdens de avond komt ook haar eerdere werk, zoals het Pauperparadijs, aan bod. Deze lezing begint om 8:00. En Eppo van Nispe tot Zevenaar, die ook wel op televisie komt, gaat op woensdag 14 oktober in gesprek met onze vroegere collega Danny van der Kracht. Hoe dachten mensen vroeger over ziekte, zorg en gezond leven? En wat kunnen we daar vandaag nog van leren? Volgende week dan besteden we meer aandacht aan de activiteiten in de tweede helft van oktober. Meer informatie over alle activiteiten, tickets en aanmelden is te vinden via www.liemerskunstwerk.nl. MVDG, en dat staat voor Maand voor de Geschiedenis.

Dat was Casey and the Sunshine Band. Die plaat is overigens al meer dan 50 jaar oud. En over oud gesproken, onze gast van de week vandaag, dat was Theo Struik, alias zanger Physical Theo. En Physical Theo heeft een cd uitgebracht op de Dag van de Ouderen, vorige week op 1 oktober. Ouderen zijn niet oud. En u denkt, hé, een spelfout, maar u begrijpt hem wel. Ouderen doen nog steeds mee en zijn dus niet oud. Ouderen kunnen nog heel veel, zijn ook belangrijk voor de samenleving. En die plaat is die rockt lekker, dus u kunt hem zeker een keer beluisteren. Want het is een plaat met een boodschap. De tweede gast in het eerste uur, dat was Wim Verbiezen over de activiteiten van het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland. In het tweede uur Orlando Maaike Gouwenberg was in gesprek met Tristan Scholte over het slotevenement van Sonsbeek 26 aanstaand weekend in Arnhem. U hoorde nog een stukje van het gesprek met Luc Jansen van de Bibliotheek Lingewaard over de Kinderboekenweek en natuurlijk Cabaret Vandaag van Paulien Cornelissen. Tot zover Kijk op de Samenleving van 5 oktober. Dit programma werd vandaag gemaakt door technicus Martin Meerleveld, Tristan Scholte en Irene Brinkman. Ik wens u namens het drietallige team van vanavond nog een hele fijne avond en heel graag tot volgende week. Dan is er weer een Kijk op de Samenleving.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt, wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vooral in het noorden breidt de bewolking zich uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige zuidwestenwind. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen en blijft het in het zuiden droog met daarvoor al kans op mist. De temperatuur varieert van een graad of 16 in het noordwesten tot een magere 7 in het zuiden. Wind is er nauwelijks, maar aan de kust waait er een matige westelijke wind. In de ochtend is het met name in het noorden en midden van het land overwegend bewolkt, met ook kans op wat lichte regen. In het zuiden lost de eventuele mist op en breekt de zon door. Het blijft daar ook droog. 'S Middags is het vooral in het noorden bewolkt met kans op lichte regen, terwijl er in het zuiden en later ook in het midden zonnige perioden voorkomen. Het wordt zo'n 19 graden in het noordelijk kustgebied tot 23 in het zuiden. Er staat morgenmiddag weinig wind, maar aan de noordkust komt een matige wind uit westelijke richtingen. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Woensdag zijn er eerst zonnige perioden en daarna krijgen we buien en toenemende wind. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 14. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een half miljard euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag 4-6.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: thuis.
1: Overal thuis. Dit is Connect.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten.